Deze zaak. Toen je werk idee. Ja. Pas kou super hoe kost dit zaak. Dat voor je tuna wet heet. Ja. Mooi ja, maar de mooi zit daar. Molly, zet je.